0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde.

0: liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging

0: samenwerking versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7.2 en 7.5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en

0: 20 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard. Die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Playing the-

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The sound of mi amigo.
3: Every Sunday from 8 to 8.

0: lief is dat, hè? I found my world in you.
1: I like it.
0: Hoi!
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días, también.
3: Guten Morgen aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
7: Goedemorgen aan jou ook.
8: 早上好, 你也是.
9: Bon dia, tu también.

0: lieve luistervrienden. Wat wordt het voor een dag vandaag? Ik kan het je nog niet zeggen. Ik weet in ieder geval wel dat de sfeermakers, de Meermicro-sfeermakers, er weer helemaal klaar voor zijn om de komende uren mooie programma's voor je neer te zetten. En ik hoop dat je nu luistert en blijft luisteren. De hele dag.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

toen het Eurovisie Songfestival nog leuk was. Hè? Toen was het nog recht toe, recht aan. Let It Swing. Ze wonnen ermee voor Noorwegen. En dat is in 1985 gebeurd.

0: cover. Cover. De cover. De cover van de week.
1: Het was ooit een succes voor Marvin Gaye. How sweet it is to be loved by you. En vandaag hoor je de versie van James Taylor. How sweet it is to be loved by you.

0: Ja, Marvin Gaye zong het destijds, hoog in de hitparades. En dan heb ik het over 1964. En James Taylor vond het ook een mooi nummer. Ik ben het met hem eens, dat is het ook. En hij zong het dan op zijn eigen wijze in 1975.
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met...

0: blijf erbij. Don't walk away. De legendarische Four Tops in de show. Hier en ook Goedemorgen. Maar ik raakte wel een beetje van buiten adem. Heb jij er ook last van?
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: Dan doen we het gewoon even wat rustiger aan. Huh? Mooie gevoelige plaatjes, ook in deze show. En ik dacht, misschien is het wel mooi om het een keer te doen met Randy Van Warmer. Hij was in de jaren 70 succesvol met dit nummer. In alle hitparades all over the world. Just when I needed you most. You packed it.

0: jongens, de Four Tops riepen nog zo: Don't walk away. Ja. En dan gebeurt er zoiets, hè? Al fijn, over liefde en over verdriet kunnen hele mooie plaatjes gemaakt worden. Dat bleek weer.
1: Belangrijk kleuren TV-nieuws uit Den Haag. Bij Maassen, de allernieuwste Philips kleuren grootbeeld TV met 8 streltoetsen voor programmakeuze, voor je 2248 gulden. Of 3 jaar lang 89 gulden 30 per maand. Inclusief rente en een servicepolis tegen alle onkosten. Philips kleuren TV bij Maassen Westeinde Den Haag of Maassen Winkelcentrum Leidsenhagen.

0: goed, ja. Het was een samenwerking van Waylon, Jan Smit, Willem en Jan. En het nummer verscheen een jaartje of 4 geleden tussen jou en mij.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Het lijkt elke keer alsof er een krasje in de plaat zit, zal ik maar zeggen. Maar dat zit dus echt zo in elkaar, dit. Van MC Hammer. And you can't touch this. Het is maar dat je het weet.

is mooi. Vorige week had ik ze ook in de show, maar toen met het nummer If You Leave Me Now. Toen was het de plaat met gevoel. Deze week kies ik voor deze van de formatie.

Ik ben een keer bij een groot concert geweest van deze heren. Dat was in Den Haag, in het congresgebouw geloof ik. En toen was het geluid zo ontzettend hard dat eigenlijk het niet meer mooi overkwam. En dat heb ik altijd nog jammer gevonden, want ik was fan van dit soort plaatjes. En ik liet me ook graag verrassen. Baby, what a big surprise.

gaan weer gas geven. En dat doen we met deze club. Ken je ze nog? Archie Bell en de Drells. Hier zijn ze met Soul City Walking.

0: zijn van die leuke muziekjes waar je niet stil bij kunt blijven zitten. Nee, zeker niet bij Soul City Walking. Dat brengt ons in beweging in Nederland en België. Afgelopen week heb je op mijn Facebookpagina weer gestemd. En daarmee heb je bepaald wat straks de eerste plaat wordt in het tweede uur. En je hebt gestemd trouwens op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

luidkeels schreeuw. Wat een leuk nummer is dit, hè? Kleimans en Van Geel, zo heten die twee. In de jaren 70 was deze man ook heel populair. En vandaag zit hij in het programma, in het eerste uur. Een uur trouwens dat ik speciaal draai. Niet voor de langslapers, maar voor de vroege vogels. Zoals jij en jij. En ook een beetje voor mezelf, als je dat goed vindt. En dan zeg ik tegen Johnny, roept u maar. Roept u maar. Moet wat harder schreeuwen. Hang on in there, baby.

0: blijft erbij. Nou, alsjeblieft, schat. Hang on in there, baby. Johnny was dat. The Sound of the 70s. Ja, daar loop ik telkens weer warm voor.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift. The Sound of the Amigo.
0: Golden Oldies Radio. En weer terug in de tijd. Terug naar de jaren 60. Naar de tijd dat ik zo'n Spaanse broek had. Je weet wel, zo'n hoge. Met van die uitlopende pijpen. Ja, ja, ik geef het toe. Het was Sam en Dave. I'm a soul man.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De sound of mi amigo.
3: Olé. From 8 to 8. Olé.
2: Golden Oldies Radio.
4: Welkom in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Dit is de plaat met de meeste stemmen van de afgelopen week. Neil Chris.

0: De hele plaat met de meeste stemmen. En dat klopt. Ja. En heb jij gestemd op dit nummer, dan ben je blij. En dan zeg je gewoon vanuit je hart, that's nice.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Afgelopen week hebben de meeste mensen niet alleen gestemd op That's Nice van Neil Christian. Nee, nee. Want deze haalde ook bijna 20 stemmen.

0: over dit soort nummers loop ik nog steeds warm.
1: En jij waarschijnlijk ook wel.
0: Anders had de nummer zoveel stemmen niet gekregen, zal ik maar zeggen. 19 stuks maar liefst. Voor Bee Gees. Ja, de Saturday Night Fever Chords pakten ons weer beet in dit nummer Staying Alive. Mi amigo, music all the way. En omdat er 50 mensen hebben gestemd, dat was trouwens een record deze week, kreeg ook deze plaat voldoende stemmen om te klinken. De derde, Abba is hier met Money, Money, Money.

0: Ja, in het leven. Je wordt er niet gelukkiger van, maar het is wel fijn als je het hebt. Money, money, money. Ja, en natuurlijk gaan we volgende week ook weer aan het begin van het tweede uur de plaat draaien met de meeste stemmen. En jij kunt weer los. Ga naar mijn Facebookpagina en stem op de volgende fragmentjes.
1: Nummer 1.

nummer 2. Yeah, if I could just...

0: The Rolling Stones. En ze rollen nog altijd, die steentjes, zal ik maar zeggen. Ja, een beetje rare woordspeling eigenlijk, Frans. Waarom doe je dat? Daar zit helemaal niemand op te wachten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde. Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met Erik Hendrik.

0: dames maar roepen, I love you. Ja, ik hou ook een beetje van jullie natuurlijk, hè. En houden jullie ook echt een beetje van mij?
1: De hitkans van Frans.
0: Deze week heb ik gekozen voor deze Nederlandse zanger. Amar is hier. Oh, wat heeft hij een leuke nieuwe plaat. Hier is Stem in je hart.

0: een uiterst sympathieke zanger, Amar. En deze week zijn nieuwe single gekozen tot de hitkans van Frans.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
2: Remember
3: Mi Amigo
2: 1976.
0: En terwijl dit klinkt, schenk ik voor mezelf nog even een kop koffie. Doe je mee? Of ben jij meer van de thee? Dat kan, hè? Ja. Zit je al aan het ontbijt? Ik moet altijd even wachten. Je kunt niet presenteren met je mond vol, dat gaat nou eenmaal niet. Hier is James Brown en hij zingt over Woman.

0: met Joe Wells.
1: Straks dus pas, hè? Ja. En in zijn programma heeft hij natuurlijk zijn vaste rubriek weer.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En vandaag kan je kiezen voor Etta James met Something's Gotta Hold.

0: Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Op zijn Facebookpagina dus, hè? Dus niet bij mij kijken, nee. Op zijn Facebookpagina. De Facebookpagina van Joe Wells. Ja, hij zit er klaar voor. En volgende week hoor je jouw keuze in zijn programma. En waar ik voor ga, ik kies een keertje voor Christina.

0: Maar ze klinkt ook een beetje bezitterig. He is mine, he is mine.
1: Ja. My man is a sweet man. Dat was Millie Jackson.
2: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Goeie vraag.
2: En van harte gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan maar eens even kijken welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn en die ik mag noemen in mijn programma. Vanmorgen heb ik ze al een felicitatie op een Facebook-pagina gedaan. Maar daar blijft het niet bij. Nee, natuurlijk niet. We gaan vandaag ook eventjes kijken hier op Facebook. Maar, ik had net het lijstje klaar. Waar is die nu gebleven? Oh, hier. Mooi. Anja Mol is vandaag jarig. Ze geeft haar werkelijke leeftijd niet prijs, maar dat hoeft ook niet, hè? En datzelfde geldt voor Marina Domenchet. Ook zij heeft een feestje. Dan mag ik noemen Paul Walters. Ger Lammens, als ik goed geïnformeerd ben, is vandaag ook jarig. En wie heb ik nog meer? Kim Boekaert bijvoorbeeld. Ik zie dat de vrouwen vooral hun leeftijd niet prijs willen geven. Maar goed, de vrouwelijke kant van Steven Verbeek is kennelijk ook groot. Want die zegt dat ook niet op zijn Facebookpagina. En de Stefan van Laken mag ik niet vergeten. Oh ja, natuurlijk. Er is er nog eentje jarig. En daar mag ik niet zo aan voorbij gaan. Ali Dijkens. Ze is een fan van...

0: bang, bang. Ja. Ben jij wel eens bang? Echt waar? Voor wat dan?
1: Bang, bang.
0: Of ga je me dat niet vertellen? Mag ik er naar raden? Nou, dat ga ik in ieder geval niet doen.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

0: dat is wel een beetje veel, hè? 1000 Mile Do. Want dat is een legendarische song. En die hoort gewoon in Ook Goedemorgen.
1: Voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
2: Sensatie.
3: Sensatie. Sensatie. Meubelen Jackie Arnoud opent op 1 februari aan de Ingelmunstersteenweg 126 in Oost-Rozenbeke de grootste meubelzaak van België. Meubelen Jackie Arnoud in Oost-Rozenbeke. Telefoon 056 66 86 86.
1: Voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
4: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Freek van Rooij met Ik geef me helemaal. Volgende week hoor je hem ook weer in Oog Goeiemorgen. En dan is hij de hitkans van Frans met zijn allernieuwste. Ja, en daar heeft hij deze week een mooie video voor opgenomen, die je binnenkort ook op de socials zult zien. Die gaat over een mooie dame, over Monica.
1: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: nou weten we het wel. Beach Baby, Beach Baby, Beach Baby. Ik vraag me dan bij deze plaat af, wordt het vandaag weer strandweer? Als ik kijk naar de weersvoorspelling hier in de vestingstad Tolen, waar dit programma live vandaan komt en het internet op gaat, kan ik zeggen dat het een graad of 22, 23 gaat worden. Maar het is op dit ogenblik bewolkt en later op de middag verschijnt waarschijnlijk de zon. Ik wil er ook nog even deze draaien. Ook al zitten we in de laatste 8 minuten van het programma ook Goedemorgen. Ton loopt zich al warm langs de zijlijn, zeggen we dan altijd. Hè?
1: Ja.
0: Oh, mooi. 1976, weet je nog? De Steve Miller Band. Ze hebben vleugels. Fly like an angel.

0: wie wil dat niet, hè?
1: Sommigen gebruiken er een speciaal drankje voor. Schijnt slecht te zijn trouwens. Maar ze denken dat ze er vleugels van krijgen. Fly like an eagle. Ja, het woord eagle kwam er net een beetje raar uit. Soms glij ik over mijn tong, zal ik maar zeggen. Dat komt wel eens vaker voor. Is een leeftijdsdingetje. Ja. Fly like an eagle was een heel mooi nummer van de Steve Miller Band. En dan ben ik toegekomen aan de allerlaatste voor vandaag.

De collega's zitten klaar. Ze gaan het van me overnemen. Dit was ook Goedemorgen. Elke zondag tussen 8 en 10 voor de liefhebbers, zal ik maar zeggen. De echte fans die dit soort plaatjes leuk vinden. En was dit het niet voor jou, dan is het misschien zometeen met Keukenpret wel goed. Bij Tonio, Antonio mag ik zelfs zeggen. En daarna komen de andere collega's nog voorbij. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne dag. En tot volgende week, zeg ik.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is een vraag die het overwegen waard is natuurlijk om er een antwoord op te geven. Maar ik zal het je zeggen. How high the moon? De afstand aarde-maan op dit moment is ongeveer 390.000 kilometer. Ja, die afstand varieert wel hoor. Afhankelijk van of het het eerste kwartier is, of het laatste kwartier, of... En daarmee bedoel ik de stand van de maan, hè? Of volle maan. Ik kan je ook zeggen wanneer het volle maan is. Vorige week is het pas geweest. Het is de volgende keer op 29 juli. Waar ik ook van genoten heb, dat is uiteraard van het ontbijt deze ochtend. En vooral de aanwezigheid van Frans van der Drift op Golden Oldie.

0: Wel gesmaakt hoor.
1: Jan Schipper.
0: Ja, wat zou ik nu zeggen? Welkom vrienden bij
1: Keukenpret.
0: Ik heb alweer leuke liedjes voor je klaargezet om je tot 12 uur onder te dompelen in de sfeer van Mi Amigo zoals het vroeger was. Uiteraard met hits uit de 60s, 70s, 80s en af en toe ook eens een keer een wat recentere. En daarna gaat uiteraard de... ik wou iets zeggen, maar... telefoon, even opnemen.

0: Blondie, 1978, Hanging on the Telephone.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Vrouwelijke DJ's opgelet. De discotheek Pasha in Playa de Aro zoekt een vrouwelijke DJ. En organiseert in verband hiermee een wedstrijd voor vrouwelijke DJ's op zaterdagavond 10 mei in de Tiffany's in Scheveningen. De winnares van deze avond gaat gratis naar Spanje om haar nieuwe werkgelegenheid te bekijken. Zorg ook dat u erbij bent op zaterdagavond 10 mei in de Tiffany's in Scheveningen.
0: Hey, ik ben toch ook een vrolijke

0: zoiets levert toch altijd hele mooie plaatjes op, hè? Clouds Across the Moon. Alleen jammer dat het nog 3 weken wachten is voor de volgende volle maan.
1: Ton Schipper, met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en minder bla bla bla.

0: Deze zanger kwam uit Canada en had een hit bij ons in 1971. Pagliaro, Loving You Ain't Easy.
1: Zeg, heren, Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.
2: Wie lijkt er zo op flippen?
0: Geheugentest, een groep met een lange naam. Dave D, Dozy, Becky, Mick en Titch uit.

0: Er zijn dieren die ik leuk vind, zoals honden, katten, konijnen, alpaca's. Maar er zijn er ook waar ik een hekel aan heb, zoals slangen. En daar ging dit liedje over, A Snake in the Grass.
1: Dit is de tipper van Schipper.

0: Schutter. Hit tip.
1: In de zomerafleveringen van Keukenpret alleen de leukste tippers van het voorbije jaar. Dit was die van 3 mei. Shape of a Woman, Lady Gaga.

0: In die tijd was het abnormaal dat mensen geen munt op zak hadden. Maar tegenwoordig, wie heeft er nog centjes op zak? Alles wordt betaald met een betaalpasje of met een smartphone. Willem, wat heb je grote handen? En intussen kijk ik naar mijn eigen handen en dan denk ik van... oei, die zijn ook niet bepaald klein.
1: Continuous favorites all day long.
0: Hoe zit het met jou? Ben je klaar voor wat steviger werk? Voor een portie rock'n'roll met Status Quo en The One?

0: Status Quo. Moeilijk om op dit soort muziek te blijven stilzitten, hè? Maar dat hoeft niet natuurlijk. Laat je maar lekker gaan.
1: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on chewing gum, steamer on...
2: Smaakt heel lang lekker.
3: Dit is Ton Schipper met de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Mi Amigo.
0: Ah, wie we daar hebben, onze sprekende encyclopedie.
4: Sweet Sensation was a British soul group influenced by the Stylistics. Their song Sad Sweet Dreamer was written by David Parton. It was Mi Amigo's leveling on October 12, 1974, and it became their first hit with a top three position in the charts all over the world.

0: blijft leuk om naar te luisteren. Hè? Schitterend. Sad Sweet Dreamer van Sweet Sensation. Zoals je weet draaien we in Keukenpret ook regelmatig eens een nieuw liedje. Dit is een van de mooiste nieuwe van de voorbije weken. Meteor. Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het was een raar liedje uit 1969. Het was vooral een hit in Amerika door Tiny Tim. En ondanks wat zijn naam zou doen vermoeden, hij was helemaal niet tiny. Hij was 1,85 meter, dus behoorlijk groot. Het liedje is een jaar of twee geleden opnieuw opgedoken bij ons dankzij TikTok. Daar werd het herontdekt en gebruikt in allerlei vreemde, grappige filmpjes. Tiptoe Through the Tulips with me van Tiny Tim. En nu, Tears.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Tja, dat is misschien wel zo. En soms komen daar dan ook conflicten van. En die krijg je dan te horen in het nieuws. Zometeen om 11 uur het nieuws, het weer en het verkeer bij Golden Oldies Radio. En daarna ben ik nog een uurtje bij je voor het tweede deel van...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: pauze tijdens het nieuws. En ik dacht, het is het moment om een kopje koffie te halen. En toen ik het kopje zag vollopen, wist ik het meteen. Hè. Heaven must have sent you.
1: Keukenpret. Met Ton Schipper.
2: Ton Schipper. Met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en

0: liedje voor onderweg. Maar dan mag je natuurlijk niet in de file staan. Onderweg naar het zonnige zuiden bijvoorbeeld. 2468 Motorway en de Tom Robinson Band.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Waar gaan jullie allemaal naartoe?
3: Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus. Ga er ook heen. Morgen al.
2: Ja, Van der Goes in Noordorp, bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.
1: Iedere zondagmorgen van 10 tot 12. Keukenpret met Ton Schipper.

0: vandaag niet te veel wolken aan de lucht hangen, anders zien we geen sterren. The night has a thousand eyes. Probeer die maar eens te tellen.
1: Mi amigo.
2: Goedemorgen.
0: Soms wordt er mij gevraagd: hey Ton, heb jij lievelingsliedjes? Ja, tuurlijk heb ik lievelingsliedjes. Heel veel zelfs. En dit is er eentje van Al Cooper met Jolie.

0: Tipper. Het tip.
1: Dit is een oude tipper van me van 10 mei. Paul McCartney en Ringo Starr. Met Home to Us.

0: toch wel heel bijzonder. Twee ex-Beatles, allebei boven de 80 en dan nog zo'n mooie muziek maken. Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.
1: Once upon a time, there was this radio show, Cook and Brit, and its host, Ton Skipper. He knew nothing about cooking, but

0: je nog niet wakker was, dan ben je het nu waarschijnlijk wel. Trouwens ook zo'n typisch liedje voor onderweg. Beckman Turner Overdrive en Roll On Down the Highway.
1: Gratis en voor niets bij de Kledingboxer kunt u bij aankoop van een herenkostuum diverse artikelen kiezen uit een grote collectie modieuze kleding. Zoals bijvoorbeeld een gratis regenmantel, japon, rok of winterjas. En wie denkt dat die kostuums dan wel dubbel zo duur zijn, vergist zich. Het zijn wel kostuums van topkwaliteit, klassiek gesneden of gedurfd modern, met en zonder vest. De specialist in betere dames, heren en kinderkleding noemt zich niet voor niets de Kledingboxer. In Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.
2: Dit is het echte geluid van Radio Mi Amigo.
3: Van 10 tot 12.
2: Keukenpret.
3: Ton Schipper.
2: Bij Golden Oldie.

0: Boys waren dat met I.O. Ik ga nog eens een oude Mi Amigo lieveling draaien. En om daar meer over te weten, doe ik een beroep op een sprekende encyclopedie. Hier is Casey.
1: American singer-songwriter Donna Summer released a great studio album in May 1977. I Remember Yesterday. It contained great songs like I Feel Love and Love's Unkind, all produced by Giorgio Moroder. The title track I Remember Yesterday became Mi Amigo's Leave-A-Ling on October 1st, 1971, and it was an

tot gauw, tot over 7 dagen, want dan ben ik er weer met een vakantieaflevering van Keukenpret. Zometeen na 12 uur Ad Vlaming, daarna hoor je nog Erik Hendricks, Joe Wells en als hekkensluiter Wim van Egmond. Geniet nog van de sfeer van Mi Amigo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Een ideaal nummer of een ideaal moment, zo kun je het wel noemen. Dit was de Mi Amigo Lieveling van 5 juli 1975. Welkom, we zijn 5 juli 2026. Tom kreeg je met zijn keukenpret. En straks om 2 uur is er de Pop Express met Erik. Tussenin is er dit.
1: Mi Amigo.
2: Voor muziek stemt u af op Radio Mi Amigo. Voor uw aankopen kiest u GB Center. Uw geld is er meer waard, want GB Center is de ware prijzenkampioen. Aan alle afdelingen vindt u duizenden artikelen tegen permanente lage prijzen. Voedingswaren, kleding, huishoudapparaten, radio's en tv's. Alles voor iedereen en voor iedere dag. GB Center biedt u gewaarborgde kwaliteit op zijn voordeligst. Want uw GB Center is voortaan de prijzenkampioen.

0: Ze was natuurlijk niet alleen voor haar breakfast in bed. Nee, de hele bende van UB40 zat er mee in. Het moet haar een gezellig ontbijtje geworden zijn. Bij ons is het inmiddels tijd om naar de middag toe te gaan. Hè? Ja, ja, ja. Wij zitten hier aan de apéro. Het is een rosé'tje geworden. Ja, we kunnen ook niet anders zijn hier. Maar jij hebt misschien iets totaal anders. Misschien een apéro of nog iets anders. Het kan ook alcoholvrij zijn. Ik oordeel niet.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada.

Golden Oldies Radio. Daar luister je naar met de Amigos op zondag en de ambiance van Petula Clark. We gaan het ietsje rustiger aan doen. Ja, even op adem komen om nog een slokje te nemen. Dat doen we met de Bee Gees.

mooie stem, hè? Dat moet je zeker toegeven. Wat ik ook een mooie stem ben, dat is deze van Linda Mertens. We zijn toe aan ons app en vloed. Ja, het is een beetje buiten onze normale doen. We zijn even over het lijntje gestapt naar de dance. Nu zie ik je al naar je hart grijpen. Geen probleem, het is Milk Inc. Dat is zeer toegankelijke dance. En dit is hun nieuwste. Nu is het aan jou. Is het een app of een vloed? Geniet, luister of geniet en luister ook.

0: Rush op de Facebookgroep!
1: Elke zondag van 12 tot 2 Art Vlaming vaart met je mee.
2: Ik weet niet van jou, maar voor mij is het toch zeker zo. Music is my medicine. Kies app of vloed, surf naar Radio Miami Go. De sfeer en meer of de vloedgolf. En maak je keuze.

zanger die zeker geen introductie meer moet heen in onze tijden. En zeker niet bij Golden Oldies Radio, want het is een graag geziene gast hier. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, deed hij nog een keer midden op straat in 1984. Genoeg cijfertjes, zeg ik dan. Je zoekt het wel op, maar ja, ik probeer het te onthouden. Je hebt ze dus weer gehad. Ik heb het twee keer gezegd vandaag. Het is genoeg geweest. Ook genoeg is het vol geweld. We gaan het ietsje zachter aan doen. Weer naar ietsje tropischer sferen. Wat dacht je van een nachtje doorbrengen in Santa Lucia? Dat moet toch ook aangenaam zijn bij

discountprijzen. Een enorme keus vloeren, wandbekleding, tapijt, vast tapijt, tegels, vinyl, behangpapier en verf. Koepels, platen en alle isolatie. De firma Frans Vlaming aan de Ingelmense Steenweg te Oost-Rozebeke is 30.000 vierkante meter groot. En de firma Frans Vlaming heeft tot 50% korting. Frans Vlaming levert in België en in Nederland. Go!

0: Victor Frampton heeft een nieuw album uit. Dat heet Carry the Light. En daar had hij hem samen met een paar grote artiesten buiten zichzelf, die ook al een grote is. En dit was er eentje met Sheryl Crow, Breaking the Mold.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.

een van de meest opvallende anti-oorlogliedjes ooit gemaakt. 19 van Paul Hardcastle uit 1988. Ja, ik heb het toch maar nog een keertje gedaan. Je moet je luisteraars tevreden houden. En ik wil wel dat je tevreden bent als je daar zit met je aperootje en ik langs deze kant. Santé.

Sinneke, ik doe wat ik doe. Onze zoutwaterhittip van vorige week. We gaven hem deze week in herhaling nog eens een extra steuntje. Een steuntje die deze heren niet nodig hebben.

0: Een ouwertje van de Beatles nog een keertje met no reply, geen antwoord. Wel een antwoord hebben we op de vraag, wat is een vergeten pareltje? Wel, dit is er eentje.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlamink.

vergeet er paletje die volgens mij nog regelmatig wel eens opduikt bij stations zoals de onze. Amor Denis Amoris, 1988 was het voor Paco. Ja, ja, ja, het is de versie van Paco. Nog zo eentje, wie er echt feiten perfect achteraan sluit, is Jason Donovan. Ja, lang geleden in die meneer.

Geen al te koele lange zomer, maar ja, de liefjes van op school even gedag zeggen voor 2 maanden en dan is het tijd voor de vakantieliefjes. Dat was kort, Sealed with a Kiss van Jason Donovan. We hebben zo dadelijk nieuws, weer en de toestand in het verkeer. En dan ben ik er weer voor deel 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio. The best music.

0: Limmy and the Family Cooking, a walking miracle. Dat was de Miamico lieveling van 6 juli 1974. En hij was er weer dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek.

Jacob zijn broers veel verdriet doet. De dubbeldikke popfoto geeft als extra ook nog een geweldige kleurenposter van de Muppet Show en een van de baby's. De nieuwe popfoto mag je gewoon niet missen.

0: Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Jerry Marston, Stock Aitken en Waterman. Met z'n allen in 89 Ferry Cross the Mercy voor het goede doel. Het goede doel kreeg je ook bij Tom. Daar kreeg je keukenpret. Dat is altijd een goed doel tussen 10 en 12. En nu dus zit je in zoutwater. Waar wij meteen doorspringen naar Aita. Time for we gaan romantiek gaan beleven op een of ander Italiaans strand. Nee, niet een of ander, gewoon bij Amalfi. De Italian Romance, zo heet het ding zich. En als de zon ondergaat om Amalfi, klinkt in het Italiaans heel wat mooier dan dat ik het zeg.
1: Zo.

0: geen flauw idee waarover ze het hebben, maar het klinkt zo romantisch dat je het zo zou meenemen naar een of andere zwoele avond op het strand. Van zwoele avonden op het strand gesproken, laten we de Eurythmics even los.
1: Elke zondag van 12 tot 2 zoutwater.

Sweet Dreams are made of this, of het ook Sweet Dreams zullen worden voor Milk Inc. in de vloedgolf, dat bepaal jij. Jij maakt de keuze op de Facebookgroep Mi Amigo, de sfeer en meer, of de vloedgolf. Je hebt twee plaatsen waar je kunt gaan kiezen of je dit nummer een duwtje geeft.

0: we zijn allemaal een beetje in de vakantiestemming. Hey, van het ene strand naar het andere. Dit keer gingen we naar Kokomo en dat deden we met de Beach Boys.
1: Abemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Leo heeft deze week weer een pareltje uit de archieven mee. Met een album dat de geschiedenisboeken inging als een van de grootste comebackplaten ooit. We hebben het natuurlijk over Band on the Run van Paul McCartney en Wings. Het laatste nummer op die plaat groeide uit tot een ware klassieker met een heel bijzonder verhaal. De track is zo'n nummer dat je meteen bij de strot grijpt. Het is de grootste meeslepende afsluiter van het legendarische album uit 1973. Het schurende openingsakkoord op de piano alleen al is legendarisch. De echte liefhebbers kennen het van de icoon.

Ja, hij weet ze wel uit te kiezen. Hè? Onze muziekpaus, Leo Kenis. Elke zondag is hij weer trouw op post in zijn rubriek AB Moes Papam. Dit keer was Paul McCartney en Wings, 1985.

0: ben je natuurlijk sterker dan alleen. Waarschijnlijk daarom dat ze meteen de top 3 zijn binnengewandeld in 1974. Toch was het zo, om heel precies te zijn, 7 juli 1974 voor The Three Degrees and the Year of Decision.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Er zijn er die geweldig binnenkomen gestond, er zijn er die het wat langzamer aandoen. Vorige week nog op 5, nu stegen naar een tweede plaats in de Mi Amigo Top 50 van 7 juni 1974. En eens kijken.

0: je weer weg.
1: Oké.
0: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
2: Nummer 1.
3: Ik vraag me van waar die jingle ook ooit komt. Dat zal ik toch eens moeten bekijken. De nummer 1 is net krak dezelfde als deze van vorige week. Hoe kan het ook anders? Sugar Baby Love, The Rubettes.

0: Straks om 4 uur in Schoonschip, het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
2: Wat zal het vandaag worden? Als je het wil weten, het origineel of de cover, dan stem je af om 4 uur op Schoonschip.

Hoe komt deze eerste vakantieaflevering in de maand juli van Zoutwater? Hebben we uiteraard een ijzersterke nieuwe hittip. De Zoutwater hittip voor deze week is de nieuwste van Anne.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij Knopen te Brechtseplein. Op de A16 Rotterdam-Breda 5 kilometer file tussen Knopen te Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knopen Gorkum 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: inderdaad een heel aparte stem, die Damage Russell's in de jaren 70. My Only Fascination. Ja, het is fascinerend. Het is zomervakantie geworden.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Nou, goede gewoonte.

Ja, zwoele zomernachten met Alicia Bridges. Het was een dikke disco-hit in 1978. Ja. Zo is dat. Welkom bij Pop Express hier op Golden Oldies Radio, waar wij elke zondag weer die sfeer houden van Mi Amigo. In Pop Express, we doen weer verschillende decennia's aan. En ook, oh ja, dankjewel aan de jongens hier, aan Frans, Anton, aan Aad van hier, het programma is ook alweer. Ja, zo is dat. Oh, ja. In Vlaanderen is het vakantie geworden. Ja. Kindjes zijn blij. Alles goed.

0: Delegation met One More Step to Take. Het is nog een stapje verder. Nou, wat is dan voor Nederland? Want zij gaan in vakantiegeval zeer, zoals ze dat noemen. Ja, in Vlaanderen is dat niet zo. Dan heeft men zowel 2 maanden vakantie. Althans, de scholen natuurlijk.
1: Klak, jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
2: Hey, tot ziens in je Klak jeans.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
4: Ik luister altijd naar Radio Miami Go.

0: nog altijd koud hoor. Met Goosebumps natuurlijk, als ik deze stem mag horen van Whitney Houston. I have nothing at all. Over koud gesproken, als je in warmere oorden zit, nou, dan kan je wel een airco gebruiken. En dat brengt ons natuurlijk naar deze plaat van Foreigner. Dit is Cold as Ice.
1: Golden Oldies Radio.

leven de ijsblokjesmakers. Foreigner bij Mi Amigo en Cold as Ice. Ja, die Foreigner, ja, dat hoor je wel regelmatig in dit programma. En daarom is het moeilijk kiezen om ze welk plaatje dat die zou zijn.

0: Darling, Darling, Darling. We gingen naar 62. Naar Walter Jackson. Wat een mooie stem had die man. This World of Mine. En wij gaan eens kijken in de wereld wat er zo gebeurt. En welke artiesten we weer in de belangstelling mogen zetten. Maar daarvoor gaan we naar Parijs. Jawel. Daar werd geboren op 21 december 1946. Claude Dotel, want dat is een echte naam. Zijn grootste successen haalde hij in de jaren 70. In zijn 30 jaar durende carrière heeft hij meer dan 26 miljoen platen verkocht. Zijn grootste hit scoorde hij in 1974 met Oui, c'est moi. Deze plaat was op 14 september 1974 verkozen tot alarmschijf en werd veel gedraaid op Hilversum 3 en werd een grote hit in Nederland en België. De plaat die bereikte de zesde positie in de Nederlandse top 40 en de nationale hitparade. Ook Kiss Me en Jean-Claude Fedele deden het goed in Frankrijk en België. Vanaf 1995 presenteerde hij een radioprogramma op Radio Monte Carlo. En gedurende de zomer van 96 presenteerde hij dagelijks een televisieshow, Le Chanson Trésor. En op 14 maart 2000 stierf hij aan de gevolgen van, jawel, kanker. Amigos, ik had het over Si Je Gomme. Ah, we hebben weer een pareltje klaarstaan. Dit is Et Tu Danses Avec Lui.
1: Mi amigo.
2: Pop Express, un maximum de chansons françaises.
3: Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds

0: Hey, tu danses avec lui. Het zal maar een beetje jaloers zijn, zeker die Sinjogon. Het nummer werd geschreven in 1985 door Albertini. En DJ Barbe Le Vien, die ken je nog wel.
1: Mi amigo radio.
0: En wie wij ook kennen, dat is natuurlijk Johan Vermeer. Want die heeft weer een hele leuke lieveling voor ons.

0: Roll en Hey Hey, het is zomer. Hier Nico's lieveling van 27 juli 1974.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten. Als een

0: Ja, plotseling was hij daar in de zomer van 1974. Het plaatje werd gereleased op 27 juni. Alsof het niks was. Het is een klassieke van Luc Bral.
1: Oh, dat is leuk.

0: straks.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van wel eer.
3: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.

0: maken we mensen blij met dit plaatje. Onder andere van André Hazes met Geef mij je angst. Oh, waar? Hé, dag lekker ding.
1: Opie, kan je ook maar spelen?
0: Ja, maar dat gaat even niet. Het zal na 4 uur worden, want ik moet nog een beetje plaatjes draaien. Is dat ook goed?
1: Oké, dat is ook wel goed.
0: Ach, wat een lieve meid is dat toch. Hey, goedemiddag, dit is Pop Express. Zondagnamiddag, elke week opnieuw met nieuwe programma's. Ook in de zomerperiode. En daarvoor gaan we naar 1988 met deze geweldige groep. Dit is Stota.

0: altijd leuke muziek van Starpoint met I Want You Closer. En wat zie ik? Nou, dat uur is weer snel voorbij gegaan, het eerste deel van Pop Express. Dus we gaan afronden in het eerste deel nog met Lady Gaga.
1: Erik Hendrix.
0: Die with a smile.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het wordt weer een heerlijke namiddag. De Turtles en Eleanor.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En dan terug naar de jaren 70 met de Glitter en de Glatter van... The Sweet.

0: Tony, Christy, jawel, de jaren 70 met Las Vegas.
1: Oh,
0: ja. Ja, dit is het tweede deel van Pop Express nog tot 4 uur. Orion hier bij Golden Oldies Radio. En elke zondag weer die lekkere sfeer. We draaien nu The Temptations.

0: go, go, go. En vrouwen, dat zijn de Temptations. Go. Why you wanna make me blue? Oh.
1: Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Napa en Suède kleding. Casanova voor de gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hé, onkel Erik, draai eens een mooie plaatje.

0: Ja, dat komt hij wel met zijn stem. Tom Jones. En vier keer de F natuurlijk met van die familie van Cotton Feelings hier bij zondagnamiddag. Ja, we hebben ze weer uitgezocht, de plaatjes. En af en toe hoor je dat ook wel een keer zo vinyl. Dat doen we zo graag.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat zijn wij. En wij houden dus weer elke keer weer van Mi Amigo. Nu, Fleetwood Mac.

Yesterday is gone. Don't stop. Dat is ook een teken dat we elke week weer verder gaan. Ook in de vakantieperiode kan je op ons rekenen voor nieuwe programma's elke zondag. Fleetwood Mac. Ja, dan denken we ook aan deze nummers natuurlijk.

waarschijnlijk niet over mijn ogen gaan. Hey. Ah, wat was dat in 78? Misschien wel over de ogen van mijn zus. Ik heb er zo'n stuk of vier. En als we jong waren, hadden we allemaal een kastje bij ons. Bij de ouders thuis. En ik snuffelde zo wat rond in de kast van mijn zus. En ik doe het deurtje open. En wat zag ik? Ik zag een poster. En dat was de poster van

0: En zo bleek mijn zus eigenlijk heel fan te zijn van de Suite. En vond ik die poster, maar ook de plaat Funny Funny. Die eerste plaatje, dacht ik, van de Suite. Ja, dat was een openbaring. Dat moet ik wel zeggen. Ik was een pak jonger dan haar. Dus, en zo rommel je dan in de muziek. Zo ging dat. Hey, we gaan eens weer wat doen. We gaan iemand in de belangstelling zetten. En ik zie, het is een Nederlandse popgroep. Uit de jaren 70 zelfs. Bestaande uit de zangeres, organiste Margriet Eshuis. Bassist Dick Buisman. Drummer Henny Huisman, weet je nog wel. En zanger-percussionist Julio Wilson. In 1974 kreeg de groep een contract bij EMI. En in 75 scoorde ze een grote hit. Later, toen de band wat minder succes had, ging Margriet Eshuis verder met een solo-carrière. Voor de eerste LP werd gekozen voor een combinatie van eigen nummers, aangevuld met enkele covers van andere artiesten. En verder nog twee gezamenlijke nummers van Gloria Skellerup en Harry Lloyd. Waaronder het nummer dat we straks gaan horen. Ja. Beste vrienden, ik ga daarvoor terug naar, ik dacht ongeveer naar 1978.
1: Mi amigo!
0: Ja, in 78. Dan hief Eshuis de groep op. Het werd te duur om de band in stand te houden. En hierna ging ze door met een solo carrière. Wij gaan terug naar dat jaar. Naar Lucifer. House for Sale.

hè? Met de zomer 2026. Lekker terrasje. Een wijntje. Het probleem is, je komt nooit meer van het terras af, denk ik, Jan. Zullen we even pareren? En gaan we even naar 1987. Wines.

Ja, ze hadden twee nummers, die Wax met Bridge to Your Heart. Het is mooi geschreven, vind ik wel, de uitdrukking. Over bruggen gesproken, op een brug sta je en dan heb je misschien wel zeezicht.

0: Nou, zo'n klassieker bij Pop Express met die Toys en Lovers Concerto. En in de jaren 70 werd er duurtig reclame gemaakt. En daar hebben wij voorbeelden van.
1: Pussycat presenteert 22 hits op de LP Baby Love. Met daarop onder meer de Supremes.

0: time you are
1: the mamas and the papas. Monday. LP Baby Love op het Pussycat label. Er is maar één hoes en dat is de hoes met de poes. Graag naar de LP Baby Love op het Pussycat label.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje, maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Miami Go. Het wordt

Ja, ik weet niet wat het is, maar ze geven altijd zo'n instant vakantiegevoel waar je op bent. Ik hoop dat jij het ook een beetje voelt met ons. Seven Tears, het was Goombay Dance Band. Ik dacht dat ze uit Duitsland kwamen.

Omdat het zo lekker was, draai ook gewoon de langere versie van natuurlijk de Golden Earring en Twilight Zone. Oh, ja, het is weer voorbij. De uitzending van zondag 5 juli hier. Ja, een beetje vakantievoel op de radio. Veel plezier moet ik zeggen met Joe, met zijn schoonschip. Want dat, that's where the happy people go. Graag tot volgende week zondag. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom, welkom, lieve luistervrienden, in deze nieuwe aflevering van Schoolschip 105 op deze 5e juli. Ik ben nog een beetje woozy van gisteren, want het was de 4th of July. En dat wil zeggen dat we een beetje gefeest hebben in mineur. Want ja, sinds Trump aan de macht is, is er toch wel heel wat veranderd in Amerika. En ook wat mij betreft, vroeger was ik heel Amerikaans gezind. Dat is nu een beetje minder geworden. Dankzij mijn goede vriend Trump. Maar beste vrienden, België zit nog altijd in de Wereldcup. En dat wil zeggen dat de pret nog niet bedorven is. Nee, het zijn wel spannende momenten geweest. En wij hopen nog altijd op een aantal mirakels. Ja, vooral als het gaat over spanning. Want de spanning, die weten wij er wel tot op de laatste minuut in te houden. Graag wil ik mijn goede vriend Erik Hendricks bedanken voor zijn pop-express. Maar hij is nog altijd aan het rondtoeren met zijn trailer ergens in Frankrijk.
1: The person you are trying to reach is on summer break and is not to be disturbed. Possibly. They will get back to you in the fall.
0: Gelukkig zijn alle andere medewerkers van dit programma paraat. Ik denk aan Clemens Stilborg, Danny Schacht en natuurlijk mijn goede vriend Gerry van de Putten die dit programma samenstelt. Zo, nogmaals fijn dat je erbij bent. We gingen van start met de Scorpions. Rock you like a hurricane. En dit is Huey Lewis. Hij wordt vandaag 76 jaar en ik kan je een geheimje vertellen. Hij is namelijk in zijn jonge jaren ooit stiekem meegevlogen met een vliegtuig van de Verenigde Staten naar Europa, omdat hij geen geld had. Nou ja, zo zie je maar. Huey Lewis, zo moet je het uitspreken, met

en Beechwood 45789. Maar deze week werd bekendgemaakt op de officiële Facebookpagina van Village People dat Victor Willis, de leadzanger van de groep Village People, deze week is overleden. Hij werd 74 jaar. Hier zijn ze nog eens een keer voltallig. De Village People met Go West uit 1979.

is al heel lang geleden dat ik Katrina and the Waves op de radio heb gehoord. En daarom wil ik dit zonnig plaatje nog eens een keertje voor je draaien. Het is namelijk de tweede single van hun LP Waves. En het heet Sun Street. Een nummer geschreven door Vince de la Cruz.

Sunstreet van Katrina and the Waves. Ik moet je eerlijk bekennen, het nummer haalde de top 30 in het Verenigd Koninkrijk, maar helaas vlot uit in Amerika. En daardoor werden ze dan ook bedankt door hun platen.

0: even invrijven met Ambre Soler.
1: Ambre Soler? Moet eens even kijken in mijn boekje. Nee, dat is niet verboden.
0: Dat is nog eens een sterke arm.
1: Tja, de politie is je beste kameraad, dame.
2: Ambre Soler. Goed begin van een bruin leven.
3: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
4: Zo is dat en misschien lig je wel op een nieuwe strandstoel te genieten van dit programma. En daarvoor wil ik je bedanken. In de hete zomer van 1976 had deze mooie dame, Lia Velasco, een grote hit te pakken met SOS.

vandaag 70 jaar is, was toen maar 20 jaar toen dit plaatje uitkwam. In 1976, weet je nog wel. Zo lang is het geleden, Lia Velasco. Vroeger hadden we ook zo'n gezegde dat zei, alles is beter als het maar vroeger was. En dat zeiden de holbewoners ook, want die hadden toen niks te klagen.

Dit is Schoolschip met Joe Wels. Je kan ervan genieten in heel de wereld, waar je ook op vakantie bent. Het maakt niet uit, op een strandstoeltje of gewoon op een lichtbed. Ja, dat maakt het allemaal heel gezellig. Samen met de muziek die uitgekozen werd door Gerry van de Putten uit ons Mi Amigo archief was dit Richard Anthony

Dit jaar heeft Holland er niks van gebakken in de wereldbeker, bedoel ik dan. Maar als het op zingen aankomt, zijn jullie wel de beste. Hier is de Dizzy Man's Band. Zullen we een tripje maken? Rio, daar wil ik naartoe.

0: tip.
1: Ja, heel wat van mijn collega's zijn met vakantie en dat betekent dat ik er even van wil profiteren om de nieuwe single aan te kondigen van Bruno Mars, On My Soul. Mijn hittip deze week op Golden Oldies Radio.

Ooit de wereldjongste Elvis-imitator. Hij was amper 4 jaar. Ik heb het natuurlijk over Bruno Mars. En al heel jong werd hij in Hawaii DJ op een lokale radio waar hij reggae-muziek draaide. En wat hem leerde hoe je muziek en mensen verbindt. Het is alweer de 6e track uit zijn Romantic LP. En het is mijn hit-tip deze week waarbij hij zijn eeuwige toewijding aan de liefde belooft. Hoe mooi is dat?

0: Stranger. Golden oldies, golden oldies, hey. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da. Mi amigo,
1: music all the way. Mi amigo. De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi amigo flash.

0: pak mij.
1: Kijk, er zijn veel tuinverzorgingsmiddelen. Maar er is maar één ASEF. Maar dan wel ASEF Excellent Gazonmest, ASEF Greenkeeper, ASEF Rozenmest, ASEF Koemest, ASEF Rhododendronmest, ASEF Anthuriumgrond, ASEF Potgrond, ASEF Cactusgrond. Kortom, ASEF voor een mooie tuin. ASEF, bij iedere bloemist, zaadhandel en in elk tuincentrum.
2: Mi amigo Joe.

De Bobby Fuller 4, Love's Made a Fool of You. Dat was hem helemaal. Davo Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer met hun nieuwe single Pakt Mij. Volgende week zal de temperatuur terugstijgen en dan hoop ik genoeg energie te hebben om...

0: kan het niet genoeg herhalen. Muziek die in ons geheugen gegrift staat. Eddie Bishop met Call Me. En deze week kon ik een clip zien op YouTube van Miley Cyrus. Ik heb het over Wrecking Ball. Ik moet je eerlijk zeggen, een van de mooiste videoclips die ik de afgelopen jaren heb gezien.
1: We

Alweer uit die hete zomer van 76, Smokey, I'll meet you at midnight. En dit is Schoonschip met Joe Wells. Ja, waarom lach ik? Omdat heel wat collega's natuurlijk een berichtje sturen van hey Joe, hoe gaat het in de studio? Lekker warm zeker? Ja, tuurlijk is het hier lekker warm. Maar ik heb voor de nodige afkoeling gezorgd. Ja, ja,

Ik heb er nog eentje te gaan voor het tijdstip van 5 uur het nieuws. Ik heb het over Cy Cranston met Rise and Shine. Het is eigenlijk een plaatje dat thuis hoort bij Frans van der Drift in de ochtend bij Ook Goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug, lieve vrienden, in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Nog een uurtje te gaan. En dat gaan we ook doen met Tears for Fears, Danny de Munk, Bonnie Sinclair, Black Sabbath, Martha Reeves en de Vandellas. En natuurlijk een nieuwe opgave voor het origineel of de cover.
1: Thank you for understanding. This message was brought to you by the youth of the world.
2: Neem nu uw zonnige vakantie in Calonge, het hart van de Costa Brava. Deze badplaats met zijn unieke stranden, vlakten en bergen biedt u prachtige vergezichten en onvergetelijke schilderachtige plekjes rond een fraai middeleeuws kasteel dat als achtergrond dient voor het jaarlijkse muziekfestival. Stranden, bossen en vlakten. Een ideale plaats voor uw vakantie. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, Costa Brava, provincie Girona in Spanje. Radio Mi Amigo.
3: Hey Joe, welcome back on the radio.
0: In het begin van de show had ik het over de 4th of July die gisteren plaatsvond en wat voor Donald Trump een regelrechte afgang was, want de opkomst was heel, heel laag. En dat wisten Tears for Fears ook al. In 1985, zowat 41 jaar geleden, nam de Britse popformatie geen blad voor de mond met hun scherpe maatschappelijke kritiek. Everybody wants to rule

0: Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies
1: Radio. Olé. Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Dat is de leuze van Danny de Munk. De titelsong van de Nederlandse comedyserie die 4 jaar lang op de kleine buis te zien was.

Nederland heeft aan de Wereldbeker niet gewonnen, maar samen zingen kunnen we nog altijd. Opgelet, hier gaan we.

Waikiki Man van Bonnie Sinclair met Unit Gloria. En sinds Ton Schipper aan de Costa Brava zit, moet ik eerlijk zeggen dat heel de kust in brand staat. Ja, Ton, wat een entree. In ieder geval hoop ik dat het niet te erg wordt daar aan Playa Daro. Het zou zonde zijn, moest de hele boel opfikken. Ton, succes daar. En wij gaan verder met John Spencer. Dans met mij.

0: Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Geen enkele vrouw heeft de ogen van jou. Daarom is Arcanziel gespecialiseerd in oogmake-up. Een geweldige keus.
2: Arcanziel makes up and up and up.
1: Arcanziel, de oog-wake-up.
3: De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
4: Vorig jaar, exact op 5 juli, treedt Ozzy Osbourne, toen 76 jaar, met de originele bezetting van zijn band Black Sabbath voor de allerlaatste keer live op voor 40.000 toeschouwers in Villa Park in

0: Sabbatical Woman. En twee weken na zijn afscheidsconcert overleed Ozzy Osbourne plotseling aan een hartinfarct. Black Sabbath werd beschouwd als de eerste metalband.
1: Nieuw. Chuck Norris once wrestled a bear, an alligator, and a tiger all at once. He won by tying them together with an animal.

0: De nieuwe Lost Frequencies met hun leuze Live It All. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En vandaag kan je kiezen voor Etta James met Something's Gotta Hold.

Martha Reeves wordt deze maand 85 jaar, beste vrienden. En wij gingen zomaar eventjes bijna 60 jaar terug in de tijd. Ik kan het nauwelijks zelf geloven. 1967, Martha Reeves en de Vandellas met Show Me The Way. Deze week heeft ze een nieuwe LP uitgebracht en volgende week gaan we daar een beetje meer aan.

Graag maak ik elke week een beetje reclame voor mijn collega Ad Vlamink. Zijn programma tussen 12 en 2, Zoutwater. Daar heeft hij een rubriek in en die heet App of Vloed. Dan kan jij kiezen of je een nummer goed vindt. En deze week was dat niemand minder dan Milk Inc. met Medicine. Vind je hem goed, dan schrijf je gewoon Vloed. En vind je hem wat minder goed, dan schrijf je App. Waar kan je dat doen? Wel op de Facebookgroep Radio Mi Amigo. Dus

Onze archivaris Gerrie van den Putten ging deze week ook weer in het archief van Miamigo kijken naar een Franse plaat. Hier is Patricia Lavilla. L'amour est toujours en vacances.

er iemand nostalgie en romantiek kan samenbrengen, dan is het niemand minder dan Yves Berendsen. Hier is hij nog eens een keer met Terug in de Tijd.

0: commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Dames en heren vakantiegangers, dringend verzoek niet in te stappen zonder Brinta ontbijt.
2: In ieder land, uw ontbijt bij de hand.
3: Brinta ontbijt.

0: nummer That's Alright Mama werd oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door de Amerikaanse blueszanger Arthur Big Boy Crudup. Hij nam het nummer op in september 46 en bracht het uit in 47 als een rhythm and blues single.
1: That's alright now, mama.
0: Hoewel Crudup de originele versie schreef, werd het nummer vooral bekend als de debuutsingle van Elvis Presley uit 1954. Elvis' snellere rock'n'roll versie werd een enorme hit en de start van een wereldwijde muziek- en filmcarrière.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place.

jaren 70, we denken er allemaal met een beetje weemoed aan terug, geef toch toe. De jaren 70, die komen nooit meer terug. Maar laat ons een beetje positief blijven.

Straks is Wim van Egmond er terug, dames en heren, na 6 uur met zijn unieke show. En tot die tijd heb ik nog een schitterend nummer uit 1976. Ik ga het niet herhalen, maar het was een hete zomer voor de originals en Down to Love Town.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defense Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Crystal en He is a Rebel. Het waren wat dames die dat zongen toen in de tijd. En over dames gesproken. Vandaag hebben we de uitbreiding in dit programma. Vanaf vandaag uitbreiding van nog meer dames die zingen. U als vaste luisteraar heeft het door. Aan het begin hoort u dat, u hoort het tussendoor. Maar we hebben ook verschillende items, om het zomaar heel mooi te zeggen. En daar komen ook die dames weer in voor. Ja, ik heb ze allemaal bij elkaar geroepen. Ik zeg, ik wil nog meer gezongen dingen van jullie hebben. En dat hebben ze gedaan. U gaat het ervaren vanaf vandaag. U begrijpt het niet helemaal, is ook helemaal niet belangrijk. U hoort het vanzelf wel. Wees welkom.

0: 2008, oh, wat deed u toen in dat jaar?
1: Ja.
0: Ja, ik vraag het maar.
1: Ik weet het niet meer wat ik in die tijd deed. Ja, ik deed iets met de radio. Presenteren of zo, ja, dat kan.
0: Mijn hele leven eigenlijk al. Sarah Bells en Bottle Up. Zoals ik al zei, 2008. Oh, je jeugd. Was dat je jeugd of niet? Ja. Oké. Barry White, you're the first, the last, my everything.

Sparks. This town ain't big enough for the both of us. Dit was de opvolger, de Amateur Hour. Wat amateurs, die uurtjes dit toch, hè? Je kent ze wel, die platforms waar je muziek kan downloaden. En dat heb ik van de week een keer geprobeerd, want ik was een bepaald nummer kwijt, dacht ik. En ik hoorde allemaal de verschrikkelijke uitvoering dat het geluid niet goed was. Niet mooi zoals het plaatje was. Gelukkig had ik wel het origineel uiteindelijk gevonden. En dan is de kwaliteit toch wel beter. Ga maar gewoon zoeken op bijvoorbeeld de Marmalade met de Loving Things. Want daar heb ik het over. Zo klinkt hij in het geluid. Maar ga je zoeken en luisteren, dan hoor je, daar zit een verschil in. En het is maar goed dat je naar Golden Oldies Radio hoort, luistert. Want wij draaien echt het origineel.

Herman en Henk en de tulpen uit Amsterdam. Shame and Scandal in the Family. Als je goed luistert naar de tekst, dan hoor je dat daar dingen in voorkomen die absoluut niet meer kunnen in deze tijd, maar in die tijd wel. Dat is heel raar, want normaal zou je denken, men groeit mee in dingen om meer dingen acceptabel te maken. Hoewel, in deze tekst wat erin verwerkt zit, ik ga het niet helemaal doen, maar het heeft wel met incest te maken. Dus, en iedereen zong het gewoon gezellig mee. Wow, wat leuk, Shame and Scandal in the Family. Van John Elliott hoor je hem natuurlijk. En van Lynn Percival. Ja, kent u die? Nee, daar gaat u er nu kennis mee maken.

0: csodádidon.
1: No, hoppakee. Je hoort het, hè? Ja. Soms moet je wel eens goed luisteren naar teksten, hoor. Ja, je vader is eigenlijk je vader, maar dat weet je eigenlijk niet. Dus je kan gewoon... Is het ooit iemand omgevallen, vraag ik me dan wel eens af, hoor. Dat zijn die leuke dingen natuurlijk voor de dubbelrij. En dat was hem voor vandaag. Hé, hey, gaan we nog... Nee, je ging niet door, hè? Even opnieuw. Een mooie intro, hè? Nog een keer. Zo, gewoon een knopje indrukken en dan lukt het vanzelf. 1966. Chris Farlow.

Soms kun je liefde niet vinden. Maar soms wel. Soms vindt Lulu David toen in de tijd. In 1974 heeft ze daar een liedje over gemaakt. Jazeker wel. The Man Who Sold

0: Oh, do you? Full Stop the Rain, 1970. Creedence Clearwater Revival. Ja, toepasselijk liedje, hè? Als je in Europa woont, Nederland in dit geval. België heeft er ook wel last van, veel regen, toch? Valt eigenlijk best van mee, hè? Ja, ga maar eens, gewoon even nakijken hoe dat nou precies zit eigenlijk. Dus, ja. Ik blijf gewoon hier.
1: No, you can't take the car.
0: Oh, je bent niet tegen mij.
1: Kid.
0: Oh, ja.
1: Take all these bills.
0: Oh, je bent tegen je vrouw, oké. Okay.
1: Okay.
0: Ja, nou ga maar hoor. Als je kan er beter vanaf zijn dan in dit geval. Imperials. And who's gonna love me?

0: prachtig, hè, die tekst.
1: Who was that man?
0: Ik ga een geluiden maken met zijn stem, hè. Hoe poet de bab in de babsie, babsie, babsie, babsie, babsie, babsie, babsie.
2: Darling.
0: Oh, darling.
2: Bam, papa, bam.
0: Dat bedoel ik, dit. Met de bam, met de bam, met de bam.
2: Ramalamading.
0: En maar rim en met ding dong. Kunnen we wel voorstellen dat is. Tip to dip. Viscounts. En hoe put de bab in de bab? Shabab, shabab, shabab. Ik kan hem ook niet op een normale manier afkondigen als je zoiets hoort, toch? Het zijn van die leuke deutjes die je bijna vergeten was. Maar wij draaien ze. Maar dat wist je ongetwijfeld al. En daarom luistert u ook. Bent u deze ook vergeten? Nee, toch? Wel, dan draai ik hem toch gewoon voor u. The Bittersweet Symphony van The Verve. Piachtig, toch? Piachtig! Vind ik. U vindt er niks aan, ja. Wat doe ik eraan? Weinig, denk ik. U zet de radio dan uit of zoiets. Dan zitten we toch niet op de zon. Wat zegt u? Nee, nee, is niet aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Lou Christie. En She Sold Me Magic. 1970. U kent ongetwijfeld wel de groep Nirvana. Maar wist u dat er in 1968 ook een Nirvana was? Nee? Of wel? Jazeker wel. En het liedje wat ze zongen was The Rainbow Chaser. Ja, zo zeg ik dat eventjes. Heren, blijft u het maar uit. 1, 2 automaat.

heerlijk toch, dit nummer. Oh. Bruno Mars, Risk It All. Vorige keer zei ik het al, mariachi-geluiden, oftewel de Mexicaanse geluiden, trompetten en dergelijke, is duidelijk aanwezig. En als ik dit nummer dan hoor, dan waan ik me weer gewoon in Mexico. Oh. Geen regen bijna. Nooit regen eigenlijk. Daar was het altijd zo droog. Oh. Mierenhitjes krijg ik hiervan. Oh, wat een romantiek. Die ga ik er even uithalen hoor. Ga dan naar de generatie van... Nou, welk jaar? Maakt niet uit. De hoeders.

De vorige keer draaide ik In Camarina. En nu draai ik Samantha. En Eviva España. Olé! Goed dan. Olé! Of komt er geen olé? Nee, die kwam dus niet. Ik dacht dat hij bij deze er wel aankwam. Ah ja, de Magic Man hebben we ook al een keer gedraaid. Toen dacht ik, nou, dan wordt het ook tijd voor deze. Van Hart. 1977. En Crazy on You.

Billetje Kramer en de Dakota's en Bad to Me. Zet u aan de tune van toen. En hoor u denken, de tune van toen zijn de tune van Miami Go. Nee, we bereiden het natuurlijk wel uit. Op een gegeven moment ben ik er wel klaar mee. Niet letterlijk, maar ik ben er klaar mee. Op een gegeven moment houdt het op met... Miami Go heeft ook niet zo lang bestaan, hè. 2-3 jaartjes maar. Maar heeft wel grote indruk gemaakt bij veel luisteraars. Door het simpele feit omdat er niks anders bijzonders was. En het was toch wel, vooral in die tijd toch wel... Oeh, spannend allemaal. Nog meer spannend. Ja, dat hadden ze in Engeland ook. Jazeker wel. Met Radio London. De tune van Radio London kent iedereen wel. Maar je begrijpt hem en je voelt hem al aankomen. Ik heb de tune van Radio London zonder Radio London erin. Maar gewoon de instrumentale versie. En het Miami Go origineel. Ja, wie zou dat nou zijn? Dat hoort u later.

0: Marie-Carion. Marie-Carion, dus.
1: Georgina.
0: Georgina. Wat werd hij toen veel gedraaid, hè? Die heb ik origineel. Nou, u heeft de dames gehoord, hè? Ze zijn nu helemaal volledig overheersend in dit programma. Ze zingen mij toe. Nou, dat gebeurt heel weinig. Maar vanaf vandaag dus veel meer. En dat is toch leuk? Al die vrouwen om me heen. Muzikaal gezien dan in dit geval. Roy Black und Anita. Das

girl, come on girl, yeah, Fat Joe. Featuring Ashanti. Got to do, got to do. Ja, dat mailtje kreeg ik net binnen, dus... En dan denk u welk mailtje? Jolanda uit Hendrik Ido Ambacht wilde dit liedje graag horen. Nou Jolanda, heb ik toch nog op tijd goed gemaakt voor je.

Daar is ze weer. Barbara Streisand. People. Wie heeft de mensen nodig? Ja, ze zeggen altijd, hoe meer vrienden, hoe fijner het voor je is. Nou, hoe minder mensen om me heen zijn, vind ik het prettigst eigenlijk. Omdat je denkt, ja, dan ben je helemaal alleen. Nee hoor, alleen is niet eenzaam. En eenzaam is ook niet alleen en zo. Al die signalen, al die... Oh, die prikkels, hè? Die prikkels. Daar heb ik geen last van, maar... Ik ga het ook niet uitleggen. Ik heb ook helemaal geen zin in. Jackie Wilson.

Ik had het er net al over, over dat alleen zijn, ja. Nou, dit omschrijft het eigenlijk wel hoor, met mevrouw en ik. Met z'n tweetjes. Heel alleen, met z'n tweetjes lekker alleen. Als we dan op vakantie gaan, gaan we dan ook niet naar plekken van zoveel mensen zijn. Dat hebben we nooit gehad hoor. Het heeft ook niets met het oude te maken. Gewoon. Ik gun het iedereen hoor, hoeveel vrienden je hebt en dat soort dingen. Facebook vrienden, Instagram vrienden. Ja, allemaal heel leuk hoor, maar ik weet toch wat ze zijn dat wel vrienden, hè? Ja, ja, ja. Foreo's. Alleen, alleen en jij en ik kennen. Jij en ik en in de bootje. Je kent ze natuurlijk ook nog van, zegt hij. Nee, nee, nee, nee. Maar die heb ik dus niet gedraaid. Deze was veel leuker, vind ik. Christy.

Vooruit in de blik had hij toen in de tijd, hè? Want hij voorspelde toch, logisch eigenlijk, dat het niet zo best ging met het klimaat. Daar wil ik daar niet over gaan zeuren natuurlijk, maar... Ik begrijp het wel. The Yellow River van Christie. Ja, ik wilde nog eentje of twee draaien. En daar wordt het dus nog maar eentje. Nog maar eentje, nog maar eentje. Ja, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik zou best meer uren willen spelen, draaien, hoe je het wilt. Maar ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Twee uurtjes zitten dan er gewoon snel op. Voor hier althans. 1982. Ach, ABC met All of My Heart. Wie kent het niet? En als je het niet kent, ga je er nu kennis mee maken. Ik dank u vandaag weer voor het luisteren. En het doorstaan van het programma. En ik pak mijn biezen. We gaan vandoor. Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: here on Golden Oldies Radio. The Netherlands' greatest
1: hits. Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in een zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sefdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Claire, je hoorde toch maar mooi even Gilbert O'Sullivan.
1: Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je verwacht natuurlijk Bert de Wolf vanavond. Maar ja, die is nog even met vakantie. Die geniet nog even van een warmere zon dan hier. Hoewel het de hete kant weer opgaat hier in ons eigen Nederland. Wat gaan we doen vanavond? Natuurlijk easy listening muziek draaien. Gewoon om je een beetje af te koelen, zo vlak voor de nacht. En we hebben een paar interessante onderwerpen in de show. We gaan het hebben over de horeca. Die is aan het veranderen. Wat verandert er allemaal? Dat hoor je straks. En Martijn Vroom is ook weer sinds enige tijd weer aan de bak geweest. En hij gaat het zo meteen hebben over een fietsexamen. Hij is burgemeester. En hij weet er alles van. Verder een nieuwe woonwet. Een stap voorwaarts voor de dakloze mensen. Een spannend onderwerp. Interessant ook. En het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren.

0: Een van de meest zwoele nummers ooit hoorde je hier bij het late avond. Joe Cocker. En You Can Leave Your Hat On. Och. Heb je het beeld voor je. En verder Take That and Back for Good hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over dakloosheid. Met Geert Ritsma. Belangenbehartiger dakloosheid voorbij. Een boeiend en goed verhaal. Luister mee hier in de show.
1: De nieuwe woonwet is een stap voorwaarts voor dakloze mensen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Geert Ritsma. Hij is in de uitzending. Geert, welkom.
2: Ja, goeiedag.
1: Je bent belangenbehartiger van dakloosheid voorbij. Dat zou mooi zijn als dat voorbij was, hè?
2: Ja, dat is ook mogelijk, denken wij. Want ja, er zijn nu in Nederland tienduizenden mensen dakloos. Mm-hmm. En dat is een probleem. Maar tegelijkertijd heeft de regering gezegd, wij gaan dat oplossen. En we willen in 2030 terug naar nul. Dat is een officiële doelstelling van de regering. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat zoals veel mooie doelstellingen, er gebeurt nog veel te weinig om dat doel ook dichterbij te krijgen.
1: Nu is er een nieuwe woonwet aangenomen. Dat betekent dat de nieuwe woonwet in werking treedt. Gaat dat helpen?
2: Ja, dat gaat zeker wel helpen. Ik zei net al van, nou, er zijn mooie doelstellingen. We willen, we willen helemaal van dakloosheid af. Dat is beleid van de regering. Maar dan moet er heel veel gebeuren. En deze wet is niet de oplossing, maar het is wel een onderdeel van de oplossing. Het is een stap in de goede richting, want wat gaat er gebeuren? Alle mensen die in een instelling zitten, hè, dus dat kan zijn een vrouwenopvang of het kan zijn een instelling voor jeugdzorg, en die daarna uitstromen, die hebben straks voorrang op een woning, op een sociale woning. En dat komt in die wet te staan.
1: Ja.
2: Dat is mooi, want nu wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld bij jongeren die 18 jaar worden, die uit een instelling voor jeugdzorg komen, die hebben niks. Die staan op straat en hebben ook geen inschrijftijd, dus worden dan vaak dakloos. Nou, dat goede van deze wet is dat soort gevallen, daar wordt nu een oplossing voor geboden. Maar er zijn nog heleboel andere mensen die dakloos zijn of dreigen te raken, die niet onder deze wet vallen. Dus daarom is het ook niet de definitieve oplossing. Maar goed, wij willen ook wel positief zijn in de zin van, nou, er wordt in ieder geval een stap gezet voor een deel van de groep.
1: Maar ja, er zijn heel weinig woningen.
2: Dat klopt, maar wij vinden dat de woningen die er dan zijn, je moet om te beginnen bijbouwen. Dat vindt iedereen en
1: dat gebeurt er ook.
2: Dat gebeurt ook en bovendien kan je ook gebruik maken van de bestaande voorraad. Hè. Er zijn heel veel leegstaande gebouwen, bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld kantoorgebouwen. Er zijn ook oudere mensen die veel te groot wonen, die best graag kleiner zouden willen wonen, maar die moeten dan eerst een alternatief hebben. Mm-hmm. Maar dan kan je dus heel veel extra woonruimte creëren. Dus natuurlijk moet je woonruimte bij creëren, bij bouwen en beter benut. Maar tegelijkertijd vinden wij dat je ook, zolang die schaarste er is, moet je het wel, die schaarste, eerlijk verdelen. En dat gebeurt nu in onze ogen niet goed genoeg. Want de mensen die dakloos zijn, daarvan zou je toch zeggen, die hebben het hardste een woning nodig en die staan vaak helemaal onderaan de lijst.
1: Ja, ja. Ja.
2: En dat is raar, hè? Dat klopt niet, vinden wij. En die wet verandert daar nu wel iets aan voor een deel van de dakloze mensen. Maar wij vinden eigenlijk dat iedereen die dakloos is, snel aan een woning zou moeten worden geholpen. Je zou dus in de bouwprogramma's moeten reserveren voor dakloze mensen. En tegelijkertijd kunnen gemeentes, ook met deze nieuwe wet, kunnen ook verder gaan. Hè? De wet zegt, het minimum is dat je dus een deel van de dakloze mensen helpt met toegang tot een woning. Maar gemeentes mogen ook veel verder gaan. Die mogen ook zeggen, ja, we helpen gewoon alle dakloze mensen aan een woning. Hè? Dat is, die vrijheid hebben ze. Dus wij roepen gemeentes ook op, maak gebruik van je bevoegdheden en zorg ervoor dat deze groep met voorrang gehuisvest wordt.
1: Maar er is nog een hoop te doen voor uw organisatie Dakloosheid Voorbij.
2: Absoluut. Ja. En dat doen we ook met veel plezier en overtuiging.
1: Ja.
2: En we zijn in ieder geval blij dat we met deze nieuwe wet nu een stap voorwaarts hebben gemaakt.
1: Nou, dan kunnen we toch blij afsluiten. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze bij jullie organisatie op de website sociale media terecht?
2: Jazeker, daklozenheidvoorbij.nl. Kijk. En daar staan alle gegevens op.
1: Dan kunnen mensen daar naar kijken. En misschien een kamertje wat toch in huis is, wat niet gebruikt wordt. U zei net van oudere mensen die een groot huis hebben. Daar ook wat mee doen, misschien met die dakloosheid.
2: Zeker.
1: Laten we kijken of dat allemaal gaat lukken. Ik dank u in ieder geval voor deze informatie. Geert Ritsma, belangenbehartiger, dakloosheid voorbij.
3: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Een prachtige rockklassieker zou je kunnen zeggen van de lieden van Ace. How Long. En daarvoor een prachtige van Yves Dutheil. Pendre un enfant uit 1966. Zo lang geleden alweer. Over een paar minuten, over een minuut of drie alweer. Een mooie column van niemand minder dan Martijn Vroom. Hij gaat het hebben over het fietsexamen. Want dat gebeurt natuurlijk overal in het land. Kinderen leren daar fietsen en doen dan een examen. En krijgen een prachtige oorkonde als ze het goed hebben gedaan. En waarom het zo belangrijk is, dat hoor je zo meteen. Na deze van Peter and Gordon, Woman.

0: fietsexamen. Fietsen, hoe Nederlands kan het zijn, hè? Met 18 miljoen inwoners in Nederland hebben we bij elkaar meer dan 24 miljoen fietsen. He, dus we fietsen wat af met elkaar, dat is maar goed ook. He, fietsen is gezond, het scheelt auto's op het parkeerdek. Het is ook beter voor je portemonnee, beter voor het milieu. Maar het heeft ook risico's. Ja, en dan ga ik het natuurlijk niet hebben over de maatschappelijke visie op vetfietsen. Vorig jaar zijn 9000 jongeren tussen de 11 en de 16 jaar oud op de spoedeisende hulp terechtgekomen, fietsers, door een fietsongeval. Er zijn natuurlijk heel veel ongevallen ook tussen met vetfietsen, maar de meeste ongelukken zijn nog altijd met normale fietsen. Telefoon in de hand, grotere groepen fietsers op een smalle strook, automobilisten die niet opletten, er zijn heel veel oorzaken. Maar op de fiets heb je vaak niet door dat jij de meest kwetsbare bent, pas als er een paaltje of een vrachtauto staat. Of als er een auto aankomt. Ja, onder andere door fietslessen op school worden jonge fietsers hierop gewezen. Hè. In groep 7 heb je het fietsexamen. En dat vind ik altijd wel mooi, ook om te zien hoeveel jongeren daaraan meedoen. Nog even de keuring van de fiets. Ik vind het echt heel goed. En die fietsexamens die zijn echt super belangrijk. Maar we moeten met elkaar echt wel goed opletten in het verkeer.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

En wat verandert er zoal? Nou ja, dat ga je zo meteen horen uit de mond van Kevin Kapp. Hij is oprichter van Ordeon, een bedrijf dat zich bezighoudt met de horeca en hen helpt. Dat hoor je na Klaatu en A Routine Day.

0: De horeca is aan het veranderen. Aldus Kevin Kap van het bedrijf Ordeon. Daar is hij ook de oprichter van. Kevin, fijn dat je hier bent.
1: Dankjewel.
0: Jij kijkt naar de horeca vanuit het perspectief van jouw bedrijf, neem ik aan.
1: Ja.
0: Wat heb jij voor bedrijf? Het heet Ordeon.
1: Ja, ik heb een bedrijf die eigenlijk andere horeca ondernemers en horeca helpt. Een stukje basis op orde te brengen. Dus we helpen met hygiëne, risico-inventarisaties of teamsamenwerking.
0: Nou, en dan nou die analyse, de horeca is aan het veranderen. Nou kent de horeca natuurlijk heel veel aspecten. Hoe laat ga je eten, wat ga je eten, waar en noem maar op. In welke zin is de horeca aan het veranderen, naar jouw idee?
1: Nou ja, wat je ziet is dat er verschillende soorten doelgroepen zijn. Van de jongeren tot ouderen. En die zijn er steeds meer in de markt, ook om vaker naar iets toe te gaan. Maar wat je ook ziet is dat het echt wel verandert sinds corona. Maar ook sinds de kostprijzen van eten en drinken wat duurder zijn geworden. Dat ook de echte menus worden aangepast. En ook het momentum van de dag wordt gekozen, wordt bewuster gekozen om op andere momenten naar de horeca te gaan.
0: En wat zijn die momenten dan bijvoorbeeld?
1: Nou, voorheen gingen velen naar diner uiteindelijk. Lekker uit eten in de avond. En tegenwoordig zie je ook steeds meer overdag de koffietenten of de koffiebars opengaan. En je ziet ze combineren met de lunch. Dus de lunch wordt een stuk interessanter. Ook omdat vaak de prijs van de lunch wat interessanter is tegenover het diner. Of men kiest bij het diner maar één gerecht en een dessert in plaats van voorhoofd na.
0: En is dat nadelig voor de uitbaters?
1: Ja, zeker. Dat is enerzijds nadelig in de zin van omzet op een avond. Anderzijds

0: is het natuurlijk ook gewoon een kans om te kijken naar wat er nu mogelijk is voor jouw organisatie, jouw bedrijf. Om te kijken van ja, waar kan ik nu het best op inspelen? Wat moet ik als bedrijf veranderen aan mijn menu, aan mijn werkwijze?
1: Laten we even naar een worst case scenario gaan. Stel voor, jij stapt die keuken binnen en je denkt bij jezelf, dit gaat niet goed. Wat zou er nou bijvoorbeeld niet goed kunnen zijn en hoe pak jij dat aan? Ik neem aan dat je geen, hoe heet die meneer Ramsay, die keuken die altijd iedereen de huid vol scheldt. Hoe pak jij dat dan aan?
0: Nee, ja, uiteindelijk is het vooral belangrijk om te kijken waar zitten de aspecten die niet goed gaan. Is dat op het gebied van hygiëne omdat het schoon, niet schoon genoeg is of wat dan ook? Of is het juist op het gebied van een teamsamenwerking dat ze onderling niet met elkaar om kunnen gaan of met elkaar kunnen samenwerken.
1: Ook ja, de communicatie zijn, misschien niet helder of zo? Kan dat
0: de communicatie
1: ook
0: niet helder, maar dat kan ook te maken hebben met systemen. Gebruiken we de juiste systemen? Dat kan een computersysteem zijn met een bonnenprinter of iets dergelijks. Maar het kan ook gewoon nog steeds papierwerk. En dat kan heel goed werken in sommige restaurants of horeca.
1: Ja, en wat kunnen nou bijvoorbeeld veranderingen zijn waarbij iemand denkt, nou, dat is voor mij wel te doen. Ik zit hier, de locatie is fijn. Die keuken, dat weet ik, dat moet schoner, moet meer op orde. De bewaartechnieken moeten beter. Ja. Wat zijn nog meer dingen die er zouden moeten kunnen gebeuren?
0: Nou, je hebt als organisatie ook verplichting om de RINE te doen, ja, binnen de horeca.
1: RINE?
0: Ja, dat is de risico-inventarisatie-evaluatie. Is wettelijk verplicht voor de medewerkers en voor de organisatie om uit te voeren. Nou, en met die gegevens moet je acties verrichten of maatregelen treffen. Om bijvoorbeeld, stel dat de vloer te glad is. Dan is het de bedoeling dat of iets gedaan wordt met de vloer. Of dat men schoeisel krijgt waarmee ze makkelijker over de vloer kunnen lopen.
1: Ik begrijp het risico nu. Het risico van vallen. Wat had je voor meer inventarisatie? De EHBO-doos moeten zijn?
0: Of de EHBO-doos, brandhaspels, brandslangen. Dat soort zaken moet op orde zijn. Een BHV-plan eventueel. Nou, dus dat zijn zaken die je dan gaat meten. En dat is ook wat ik doe. Dan meet ik dat. Dan controleer ik wat er allemaal beschikbaar is. En daarna kies ik ervoor om maatregelenplan te schrijven. Plan van aanpak. En met het plan van aanpak gaan ze aan de slag. Kunnen ze zelf. Maar ik kan ook zeker een stap verder en help ik mee het plan van aanpak uitvoeren. En dat kunnen documenten zijn tot op locatie de trainingen geven.
1: Fantastisch. Wat een hulp. Ja, je kan niet zonder, zou je zeggen.
0: Eigenlijk niet.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik weet er inmiddels een heleboel meer van. Kevin Kap van het bedrijf Ordeon. Goed om te weten hoe jij kan helpen bij het inspelen op verandering in de horeca. Hartelijk dank.
2: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

laten we eerlijk zijn, het zou maar over je gezongen worden, toch? Still got the blues for you. Och, dan krijg je toch rode kontjes, zou ik zeggen. Verlegenheid. Mooie muziek van Gary Moore. En Buffalo Springfield hoorde je ervoor met Expecting to Fly. Mooie klassieker. Aan het eind van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen ben ik er weer bij Leven en Welzijn met een nieuwe aflevering van de show. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. Want dan maken we er weer een mooi einde van de dag van. Tot besluit van de show, Sam Smith en Too Good at Goodbyes. Moeilijk. Daar heb ik wel zelf een beetje last van. En daarna nog een mooi stukje van MFSB. Smile Happy. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wilt rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerrie Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerrie Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse